Ola nach mal inga druk. En dan die vrou as, waar wie Jesus bekend? Waar wie die waarheid zijn? Waar wie broeven moetig zijn? Even ons geloven. En ek leid, wie kan Ola zijn? Wie han je veelt? Wie han nicht je doen wat wie zullen doen? Verken. En wat dat God met ons leven dan? Wie zijn in de geschicht van Petrus van deel? Hij dat Jezus

Dang shine for a china light. Di harsia na di eifengelische botschaft, radioprogramm. Mi nomen es Wes Heppner, dang shine for harchen. Laatste week bekik vi Jesus fer den huen priester. Do viren menschen wat hodden je leoen van Jesus, de hodden je zacht, hij had je zendigt ober hij wie volkomen. En hij antwoord nicht deze dingen. En dan vraagt de hohe priester Amos de heide Messias as de zin Gottes en hij antwoord met waarheid. Brof, met mout. En in dit zei wie wou moutig en brof Jezus via. Dat heide wie de waarheid en de wijsheid van Jezus in bloos de wichtigste vraag beantwoorden. En wen dit, speichen zij aan Jezus. De vangen am aan te schloon en kraak während dit passiert, Petrus dat Jezus verleen. Vandaar waar we bekijken krijgen voor Petrus Jezus verleen dat. Nu denkt er aan als een noval je Jezus, daar waren tijden zijn, wo die was verzocht zijn, door een prüfung gaan, en die was dat niet merken. Die was zingen, die was die ene wellen in schaden over God zien wellen. Die was bloos denken aan die zelfs. Die was Jezus verleen in een weich en een andere weich. Wann die dit deest, de zoten wat die proven te zijn dat die niet in Christ bas, oder dat God die niet kan brokken, en die bas nuscht wird. Aber wann die fallen deest, God kon die ware abbeen, hij kon die ware trig na arm nemen, hij kon die ware brokken in zijn rek. Wie zijn deze geschichten Petrus in leven? Vandaar, waar wie zijn wo Petrus Jezus verleen deed. Hij licht wen dat hij niet een jinger is. Nu dat meint niet dat Petrus niet Jezus leef had. Oder dat hij zijn erarung had verloren. Dat meint bloos Petrus had gevallen. Hij moest boosie doen en Jezus woer aan ware abbeen, vergeven en ware broken voor zijn rek. Er zijn veel dingen wat we kunnen leren van wo Petrus Jezus verleend uit. Aber ver wie door nen gaan en wo Petrus Jezus verleend het, wil ik die denken helpen, dat Petrus weer zich zo zeggen, hij wordt niemals Jezus verleend. Terug in Markus kapitel 14, 29, Jezus had de jinge gezegd dat jeder een van hen wordt van hem weggeraan. En dan zegt Petrus met zeggen het te Jezus, van jeder een weggeraan en dat, ik woon niet. Petrus zegt te Jezus, Jezus, ik weet die best recht, meeste van de tijd. Du weißt meiste Zeit, was du von redest, aber du kannst mich nicht. Du weißt nicht, wo stark ich sie. Du kannst vielleicht reich sein, wenn die andere Jünger, aber du bist auch reich wie mich. Ich werde dich nicht verloren. Petrus ist ein Beispiel von 1. Korinther 10, Vers 12, wo er sagt, wenn du denkst, du bist stark, du stehst, pass ab, dass du nicht fallen lässt. Petrus doch hat wir jässlich stärker als wir. Aber wenn der Druck abarm wir, sei wie wo, schwach, hei wir. So, von der auch, Petrus verlich Jesus in Markus 14, saß dich bei 72, fer wie in den Tags nennen gehen, wer wird auch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Dach, wir danken dir für das Gelegenheit, ab das Radioprogramm dein Wort mitzuteilen. Ich bete, dass du jeder zu Hause wirst segnen. Vielleicht besonders die, die vielleicht in Sinn sind gefallen und denken, die haben doch zu euch gemerkt, die haben zu einer großen Sinn getan und du hast nicht Vergebung, Gott kann es nicht mehr erleben, die sind vorig. Himmlische Vater, hab end zum Andenken an die Geschichte von Petrus und wo er deit, wo er Buße deit und wo Jesus am war er trägnom und war er in ein Macher wach brücken deit. Himmlische Vater, Segen dein Wort, hab dort dein Recht zu bieten. Ich wünsche, dass du all die Ehre für das Kreis

Ek bid dit in nomen Jesus Christus. Amen. So wat wir ons tags lesen, Petrus verlicht door hy Jesus kant, Markus 14, 66 per 72 tot zeigt. Als Petrus in een tempel hafie, keim eine van de hohe priesters in de deins mialis. En als zij zag dat Petrus door in warmen stond, kijk zij aan van dich bij onen zeed. Du wirst ook met den Jesus van Nazareth taub. Hij aber verlucht dort en zeed, ik kan den nicht en weet ook nicht van wat du redst. Dan ging hij ruut im Verhof nern en daarop kreeg de hoon. Dan zag hem de dienstmiaal nog eenmaal en funk aan te die te zijn die door rondom stunden. Dit is ook een van die. Hij aber verlucht dort waren. In een beet Lothar zeden die door rondom stunden waren te Petrus, du best waar hoofd die ook een van die, wils du best in Galilea en de reeds kraak zoals die. En hij vond aan een vlug op zich te roepen en schweer daarop, dat hij den man niet kan van den ze reden. En dan kreide hun ten tweede moel. Dan val Petrus doppie, dat Jezus gezegd had, eier de hun tweemaal wat kreien, was du dreimaal mij verleeuwen hebben, dat du mij kanst. En hij vond aan te healen. Zo wiet ons tekst. So, met alles wat es passiert, wer wie sein en ein farsch op einmal sein, wo Petrus Jesus verlehend het, en wat wie dort der kan leeren. Farsch saße saastig, Petrus is in Tempelhof, en dan kämpt einer van de hohe Priester zien in dein Smialis. So, wie sind bij dit huis, wo Jesus haft vreuwen je antwoord als hij de Messias is, de zijn Gottes, en nu grootsting die op am spieren en am verschlonen. En nu kämpt Petrus in dis hof nern. Dat is een grote hof met wein gans rom dat hof. Dat hof leeg feier je bieder op jeder aak, en as dan een opne steed in de meer, en Petrus as kraak op deze opne steed. En dit kraak voor de Romeinse soldaten en de Tempelwachter wurden zijn gewaast waar hadden Jezus vastgenomen. Dat wie een kalde nacht, die wonder om een vier zijn. Maar waarom weer Petrus hier? Dit is een gefährliche steed voor Petrus te zijn. Hij staat, Romein 4, met soldaten, wie hebben Jezus vastgenomen en die willen nog de jinger vastnemen. En Petrus heeft groots een van de hohe priesters in de oren afgesneden. Waarom is hij hier? Nee, die Bibel zegt ons dit niet over een paar gedanken. Ik geloof Petrus is hier wein hij heeft Jezus lief. Hij wil zo dicht bij te arm zijn als meerlijk. Hij wil zijn wat passiert en wat moet passieren, hij heeft je bezorgd. In Lucas kapitel 22 vers 56, dat zegt in deinst njales zag arm in dat licht van dat vier en zij kand arm. Vers 67 van ons taak zegt ze dit. En als zij zag dat Petrus door een woman stond, kijk zij aan van dicht bij onen zeed. Du wirst ook met den Jezus van Nazareth taub. Deze miaal die kan Jezus en nu leidt Petrus er bekend. Zij moet han gehoord van Jezus zijn leer of vlieg zijn wonder je zijn. Nu kan zij Petrus als een van zijn noofalje, wenn hij je taub met Jezus je waast. Maar voor Petrus, hij moet zich gaan verfeerd. Hij werd angst zien wat als vlieg stel je stoon. Hij dacht hij had jeder een hing hem licht gefeerd. Maar nu kijkt jeder een in de arm. Ook de soldaten wat Jezus hadden vastgenomen. Nu, ik leef niet dat Petrus rijdt weer voor dit. En dit is verken wat de soldaten schaft. Hij traft ons woord waar we dat niet erwarten. We denken dat kämpft niet. En onder dit druk, waar de soldaten rond Petrus waren, dat eerste wat hij ontdenken kon, wie Jezus verliezen. Vers 68, hij aber verlucht dort en zeed, ik kan den nicht en weet ook nicht van wat du redst. Dan ging hij uit hem verhaf nemen doorop, kreid de hoon. Nu, Petrus is angst, hij heeft uzacht hem angst aan, en hij zegt nicht die waarheid onder druk. Die denkt aan laatste week, Jezus had moed, hij reed de waarheid, van aan een vrouw wordt gevraagd, waar hij wist hoe hij een trouble neemt kreeg. Dert de Bijbel, God merkt ons moed dat wij zullen moedig in beroep zijn. Maar God weet ook, wij worden kamp van hand voor verschillende oorzaken.

Van Petrus Henoch Volendijk, hij leerde, nou dit, en was. In Apostelgeschichte kapitel 5, vers 13, Petrus wordt ware vrouwelijk gesteld en de Bibel zegt, als zij zagen hoe moedig Petrus en Johannes waren en dat zij alle schulden gewöhnliche Menschen waren, wonderden zij zich even aan. Dan werden zij aan dat die weer met Jezus topgevast. Apostelgeschichte 5, vers 13. So Petrus wie hier nicht brav oder mutig, aber hij leer dort. Nu, für mij en die, wenn wie nicht brav und mutig sind für Jesus, ist wie sonst sind gewast, ik wil die dit sein, Gott haft nicht abgejeft on die. Hij wil die helpen, dat die dollar brav für arm bast, en hij wil die noch eine gelegenheit geven te mutig sein für arm. Vers 69 sagt uns die Geschichte wie noch nicht vorig. Dann sag am de Dienstmeer noch einmal in Funk an te dei te sein, de da rund am Stunden, dit is ook einer von dei. Nur Matthäus 26, 71, dat hitzigst is dit een andere Meer is, nicht de selzige Meer. So da sind viele Menschen, die stoen hier in des Hof. Petrus, die haf wieder von vier gegoen, aber da sind te viele Menschen. In deze Dienstmeer, die hielt dit nicht für sich selbst, ze seh de Menschen rum er. De Menschen worden han, gekickt. Nu wie Petrus fast. Hij kon niet rand of jaren weng rond des Hof. En hij dacht hij moest leen of sterven. En hij wilde zich ware Jezus te verleen. Vers 70. Hij aber verlucht dat ware. En in Betlota zeden die door omstanden ware te Petrus. Du best waarhoftig ook einer van die, wilst du best in Galilea en reeds kraak zo als die. Nu ik leef Petrus de tweede moe van hij Jezus verleend uit, dat wie nog oeien als het eerste moe. Vielleicht zijn die wie het lieder gewaast, vielleicht met mij druk. Denk aan het eerste moe van Petrus Jezus verleend uit, ik leef, hij had zich verveerd. Op het tweede moe dacht hij door Eva en hij deed leen. Het eerste moe, Petrus wie niet gereid, dit moe muk hij de entscheidung te leen. Nu de probleem weer, zes Petrus Jezus verleende de reed hij en de meier wat hij reed, de meier menschen kanden zijn sterm. In Matthäus 26, 73, dat zegt, de menschen vangen aan te zijn dat Petrus met Jezus weer wen wou hij reden deed, dat juif aan weg. Nu wissen zij dat Petrus leen deed. Ik leef zo als het verken in ons leven, want we afvangen te leen, we moeten nog meer leen te de leers bedaken. En mensen vangen aan te zijn dierk die lees en de maya wat we leen doen, de maya reed wie de awaarheid. En mensen zijn ons met de awaarheid. Kijk maar wat Petrus deed vers 71. Op hij vangt aan een vloeg op zich te ropen en schweer daarop dat hij de man niet kan van den zij reden. Nu wanneer het hier van vloeg reed, dat reed niet van vleken, zoals wie van der woorden van vleek weer reden. Dat mijn Petrus zegt hier, een vloeg op mij van ik leende, ik kan dit man niet. Het is interessant, wie zijn dit op ene ziet, op andere ziet zij wie Jezus reed de waarheid wen hij is, en keiner gelooft aan, wen hij reed de waarheid, en wen hij reed de waarheid, wel de am dood meer. En dan zij wie Petrus hij ligt, wen hij wel niet gestroefd zijn, wen hij is met Jezus. De ene die zegt de waarheid, dat is Jezus. En de ene die leen, dat is Petrus. Eine wist, hij is provenmoutig. De andere is angst. En dan vers 72. En dan krijg de hond ten tweede moel. Dan valt Petrus op wie dat Jezus gezegd had, eier de hond tweemaal wat je krijgt hebben, worst je dat dreimal verleuwen hebben, dat du mij kanst. En hij vangt aan te healen. Dismal. Petrus, wer so sicher wie hij wird stark sein, dat hij wird nicht fallen, hij had gefallen in een paar stund. Petrus zag op einmal dat hij nicht so stark wie als hij dacht. Hij wies nicht so goed als hij dacht. Judas had Jezus verrot, nu Petrus had Jezus dreimal verloren. Twee korte dingen zum Schluss wat we willen zijn. Verken, God wordt wat trig brengen in ons leven, te ons denken helpen wat God te ons heeft gezegd. In Petrus zijn geschicht is dat een hoon wat